Vad sig am eva tid bringen konen. Vil Jesus det vist, gink hefan då vaj. En am kem en fel menschen hingeran, en he heild de aula. En he förbot an streng to zayen, wer he via. Det deed he då vein, dat het zo aram komen soll aus de profet Jesaja van am Jesaicht houd. Kikke mol. No minen knaicht, den ek mi gewählt hab. Ek zie am goud, en mine zeel as zeer tevreden met am. Ek wo am met minen geist fallen, en he wot de falke zeien wat recht is. He wot nicht strijd en lorem aanstalen, en zine stem worden ze nicht op gausen hieren. He wot dat engeknekte ruhe nicht gans aufbreken, en een licht dat nog flakert, wot he nicht uitpusten. Wat he dat wat doorbrengt, dat de gerechtigheid wot de eeuwenhand haben. En op zijn nomen waren de Falkja er hoopnung zaten. Dan brachten de menschen een blingen, stammen maun o Jezus, die van een bezen geist bezeten weer, en hij heil den, dat de maun reden en zijn kon. En de menschen verwonderden zich en zeiden, kan dit doofd zien zijn zennen? Op als de Pharisäer dat hierden, die zeiden, dat is bloos de Belzebub, den bovensten dievel, dat die dievel uitdrieven deed. Jezus wist wat ze dachten en zei toe aan, jeder recht dat en zichzelf nicht einig is, jij te grond. En jeder staat oder huis dat en zichzelf nicht einig is, kan nicht bestonen. En wanneer een zoot van den anderen uittreft, arbeidt hij gegen zichzelf. Wo zal dan zijn recht bestonen? En wanneer ik der Belzebub die wil uitdrief, der wem drieven jene zeens die uit. Daarom worden ze jene rechter zennen. Aber wenn dort der Gott sein Geist erst der Dievel uttrieb, dann erst Gott sein Reck all ewe Jüge kommen. Oder wo kann irgendwer einen starken Mann sein Hüß ernen bereiken, und am seine Sachen wahrnehmen, wann er den starken nicht erst bingen deit. Erst mal dann kann er sein Hüß utplindern. Wer nicht mit mir hält, es jägen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der verstreit. Daarom zei ik u, den menschen worden alle zinden en lasterungen verjeefd worden. Aber die lasterung gegen den Heiligen Geist wordt nicht verjeefd worden. Wer gegen den menschen zijn redt, wordt verjeven kriegen. Aber irgendwer, der gegen den Heiligen Geist redt, wordt nicht verjeven kriegen. Nicht in deze tijd, ook nicht in die nu herkomt. Om goede vrucht te hebben, moet een goede boom zijn. Dan wanneer een boom niet goed is, wordt die vrucht ook niet goed zijn. Je slangenbrozel, wo kan je goede reden, waar je slaagt zijn? Dan wovon dat hoort volles, door van reed dat muur. Een goede mens brengt uit zijn goede koma goede te ruut, en een slaagde mens brengt uit zijn slaagde koma slaagde te ruut. Ik zei je dit, om je rechtsdag wordt de mens Rekenschaft geben, weil jeder annetzeliert wurde, dat hij gered haft. Dan der jene ene wird, wo je gerecht vordicht, en der jene ene wird, wo je verdaumt. Dan zeiden de Pharisäer en Schriftgeleerde te arm, Meister, wie worden jeren en teken van die seinen? Aber hij zei te aan, an beis het eierbrekerisch het geschlacht, Sieg nur ein Tierchen, aber an Wort selbst kein Tierchen gejäfft worden, aus dort vom Propheten Jona. So als Jona drei Dörr und drei Nacht im Fest in Bock wir, so wird die Menschen sehen drei Dörr und drei Nacht mitten in der Ehe sein. Die Menschen von Nineveh wurden um ihr Rechts abstohnen und dit Geschlecht verdaumen, dann die bekehrte sich aus Jona predigt und kickte mal, hier ist eine Gerater aus Jona wir. Die kennen jene dem Sieden, wordt om je recht opstonen en dit geschlacht verdaumen, dan zij kem van een andere kant welt Salomo zijn wijsheid te hieren, en kijkt, hier is een gerater aus Salomo. Wanneer die andere een geest uit een mens eruit voort, jijt die derg drie je wildnissen en ziek nu ruw en vengt die op een neig. Dan zegt hij zich, ik word terug naar mijn huis gaan van waar ik kom, en wanneer hij terugkomt, fängt hij dat huis ladig, rein en opgeriemd. Dan jijt hij en holt zich zeven andere geesten die oeien zijn als hij zelfs, en traken aan en wonen door, en dat is met zo'n mens te laat slemmer als het verheer weer. En zo wordt het dit bezige schlaag.

0: en Egypten woonden, en aan door dan met een opgehoven oren eruit bracht. En dan houdt hij in de wildernis 40 jaar geduld met aan. En als hij aan en Kanaans 7 velken uitgerood houdt, verdeelt hij er land onja aan. En dan geeft hij aan 450 jaar rechter, wat de profeet Samuel kwam. Daarnaar bouwde zij God om een koning, en God geeft aan Saul, kies zijn zoon, en maan uit Benjamin zijn stam, 40 jaar er koning te zijn. Als hij Saul waargenomen houdt, mag hij aan doften tot koning. Den hij dat je tekenis geeft en zegt, ik heb aan doften, Jesse zijn zoon, en maan om mijn horten gevangen, die alles doen wordt, wat ik heb wel. Van deze man heeft God, zoals hij versproken houdt, Israël er een heiland Jezus komen laten. Eer Jezus kwam, preed Johan tom ganzen volk Israël, dat ze zich zullen bekeren en diepen laten. En als Johan zijn woord verrechten deed, vroeg hij de mensen, wer ze dachten dat hij weer. Hij zei, ik zie niet die van den die mij holen. Nee, no mij komt einer den ik het niet weet zie, dat ik hem de show oplees. Mannen en breder, kingen uit oberom zijn familie, en die onja ju, die God verrichten, ju is dit radende woord geschekt worden. Over de mensen in Jeruzalem, en de bovenste en volk, wisten niet wer Jezus weer, en verstonden ook niet, wat aan alle Sabbat uit de profeten vergeleest wordt. En doch hebben ze door recht dat ze Jezus veroordelen, gedone wat de profeten gezegd houden. En wanneer ze ook geen oorzaak vonden om tom dood te veroordelen, doorwein bouwden ze Pilatus doch om dood te maken. En als ze alles gedonen houden wat de schrift van hem zegt, nemen ze hem van kriets erop en leden hem hem graf, aber God heeft hem van dood opgewerkt. En dan hebben ze hem vele deur gezien, die met hem van Galilea naar Jeruzalem kwamen, die ons volk nieuwe tekens van hem geven. En wie brengen u nu de goede noorrecht, wat God onze vereelden versproken houdt? Haft hij nu aan ons, ere kinge, door de gedonen dat hij Jezus van dood opwerkt, zoals in 2 Psalm geschreven staat, du best mijn zoon, ik zie van deur dien voor je worden. En dat hij hem van dood opgewerkt heeft om niemals meer loten in de grond te gaan, heeft hij in deze weer gezegd, ik word die zeker de heilige zegeningen geven, die ik doften versproken heb. Daarom zegt hij nog op een ander steed, du wordt dienen heiligen niet voorkomen loten. Dan als doft in zijn tijd gedonen houdt wat God verlangt, sterft hij en wordt door begroofd voor zijn voderschlagen en zijn karper verkeem hem graf. Aber dit passiert nicht an dem, den Gott abwürgt. Darum, lieve Brüder, soll je weten, dat je durch diesen Mann die Sündenvergebung gepredigt wordt. Und wer immer durchleeft, kann durch am von all dort gereicht vor dich worden, wovon hij durch Moses in Gesatz nicht kon gereicht vor dich worden. Seht je fair, dat je dort nicht trafen wordt, wat die Propheten gesagt. Nu kijkt mal, je später. Wundert je en komt om, dan ik woor en unitiet woor donen, dat je niemals leven worden, want je dat ook nog weer vertalen wordt. Als Paul en Barnabas de synagogen verleid, bouwden de heiden aan, nächsten dag terug te komen, en waren dat woord te predigen. Als de verzameling even weer gingen veel juden en andere godsverkje met juden met Paul en Barnabas met. De reden dan nog weer toe aan, en spreken aan motto en godzinnig no te blijven. Om nächsten Sabbat kamen meist de ganse stal toop dat Gottes woord te heren. Als over de Juden al dat volk zagen, werden ze afjanstig. Ze zaden zich Paul zijn reden jaren aan en lasten even dat wat hij zeed. Dan worden Paul en Barnabas broof en zeiden, je moest dat Gottes woord dat eerste gezegd worden. Aber wil je dat niet aannemen en je zelfs niet weet achten dat eeuwige leven te hebben, dan go wie naar de heiden. Dan zo heeft de Heer ons dat bevolen. Ik heb die aangesteld voor de heiden een licht te zijn, dat de radung durch die kan over de ganse welt gebracht worden. Aus de heiden dit heden werden ze vrouw en loofden dat Gottes woord. En die, die tem eeuwen leven bestemd werden, kamen tem geloven. En den haren zijn woord spreid zich over de ganze jergend. De juden oberstalden dat die aandachtje en eerboren frühes, en de verstonende mannen en de stout en oproer aan dat ze Paul en Barnabas vervolgden en uit ere jergend eruit juren. Zij oberschadden zich ver aan den Stoff van de feit en jingen no Iconien. De jingen ober weeren vrouw en vol heiligen geist. En de Iconien jingen Paul en Barnabas taup en de juden scholen en, en predigden zo dat een groot deel juden en grieken tom geloven kamen. Ober de juden die nicht leefden, reden de heiden op, dat is ik jegen de breder dreiden. Daarom bleven ze door nicht lang en reden broof en free van haren, die predigt van zijn genood, doordat bestedigt dat hij, der ich er hang, tekens en wunder passeren leid. Aber dat staatsvolk weer zich niet einig, einige hielden dat met de Juden en de andere met de Apostel. Als nu de Heiden en de Juden met ere verstone taub doorop losjingen, aan te mishandelen en te steinigen, kregen ze dat te heren en brachten zich door weg, en kamen nu Lystra en Derbe, en Lycaonia, en predigen en dejen dat evangelium. En Lystra zat een krepelje man van je boord aan, zo zwak en een feit, dat hij nog niemals had gonen kon. De heerd Paul en reden. Als Paul hem direct aankijkt, zag hij dat hij leef dat hij kon geheeld worden. Dan zei hij te hem recht luid, sto op en sto gelijk op een feit. En hij sprong op en ging. Als dat volk zag wat Paul je doen en houdt, schreeuwen ze aan Lycaonisch, de jetten zijn en mensengestalt nu ons erop gekomen. Barnabas nannte ze Jupiter, en Paul Mercurius, wil de hauptredner via. De priester uit Jupiter zijn tempel, de roodbüter stout stond, bracht assen en bloemen naar de poort, waar hij en dat volk aanrekenden opfer te brengen. Aber als de Apostel Barnabas en Paul dort hielden, to reiten die zich de kleider aan randen mankem volk en schreeuwen, je mannen, waarom doe je dit? Wie zijn ook stoffelijke mensen, jrozo als je, en predigen je dat je je van den falschen, nog den levenden God bekeren zullen. De hemel en aarde en meer en alles wat door binnen is geschaffen heeft. De heiden en verre tijden alle haft en er weer gonen loten. En dat heeft hij zich niet onbetekend geloten. Hij deed je goudet, geef je regen van hemel en vruchtbare tijden. Hij geef je genoeg te eten, merkt je dat hoort, vrouw. Ze gaan met deze weet, kunnen ze dat knaap verbeen, dat volk aan niet opverbrachten. Dan kamen welke juden van Antiochien en Iconien en kregen dat volk op ere zied, en steinigden Paulen en slaapten hem voor dood uit de stoute ruut. Als de jinger zich over am zamelden, stond hij op en ging terug in de stoute neen. En de nächsten dag ging hij met Barnabas met naar Derbe. En als ze aan de stoute dat evangelium gepredigt en vele jinger gemerkt houden, gingen ze terug naar Lystra, Iconien en Antiochien. Ze storkten de jinger en spraken aan moed toe true om geloven te blijven, en zeiden dat wie daar veel schworet en Gottesrijk in hen gonen moesten. En als zij aan alle gemeenten eldersten aangesteld houden, en fausten eva aan je beet houden, bevolen ze aan den haren aan den ze leefden. En als ze daar Persidia gereisd werden, kamen ze naar Pamphylia, en als ze dat woord en Perge je predigt houden, gingen ze bij Attalia. Vandoor zeilden ze naar Antiochien, waar ze God zijn genood weer aanbevolen worden, voor dat werk dat ze nu verrecht houden. Als ze door aankomen, zamelden ze de ganse gemeen taub en berechten alles wat God zich aan je donen houdt, en dat God ook voor de heiden de deur te geloven opgemerkt houdt. En daar bleven ze met de jinger een lange stout. Dan kamen je wassermannen van Judea en leerden de breider, waar ze zich niet naar Mozes in oort besnieden leiden, konden ze niet zelig worden. Dit bracht Paul en Barnabas in een hartsoften strijd met aan, zodat ze zich enig worden, Paul en Barnabas, en welke van aan, nor de apostelen en eldersten in Jerusalem te schicken, en u te vinden, wo zij te deze vroeg stonden. De gemeente zegt ook nog dat ze op een weg kwamen, en ze reisden door Fenicien en Samarien en vertaalden door dat de heiden zich bekeerden en daartoe vreden de breder zich zeiden. En als ze naar Jeruzalem kwamen, nemen de gemeente en de apostel en de eldersten aan op, en ze vertaalden aan alles wat God daar aan je doen houdt. Aber welke Pharisäer, die zum Glauben gekommen wären, stunden ab und sehen, die Heide Motten beschneiden worden, und an Mott geboten worden, Moses in Gesatz zu holen. Aber die Apostel und die Ältesten kamen taub, sich über diese Sache zu beroden. Und als sie sich erst lang gestreden hauden, stund Peter ab und seht zu an, Mana, liebe Brüder, je weten, dass Gott mir lang vorher gewählt hat, die Heiden das Evangelium zu predigen, dat ze ten geloven komen. En God, die dat hoort kan, geef aan den Heiligen Geist, groot zo als ons, en bewijst daarmee dat hij aan aangenomen houdt. En muur geen onderscheid tussen ons en aan, en reinigt aan dat hoort, ook dat hem geloven. Waarom proef je God door dich te verzekeren, dat je de jinger en joch op hem je nek leien, dat weder wie nog onze vaders hebben kunnen dreuren? Dann wie glauben, dass wir durch den Herrn Jesus Christus in der Gnade selig worden, groß so als sei. Dann wird die ganze Versammlung still und horchten, als Barnabas und Paul vertalten, wo viel Wunder und Tekens Gott durch Anmache Heiden gedungen haut. Und als die erst still worden, seht Jakob, Mana, liebe Brüder, horcht nur mich. Simon haft uns rot vertalt, wo Gott erstens darum besorgt wir, uit die heidenen volk voor zijn nomen te gewinnen. En met dit stemt dat wat de profeet gezegd heeft, zoals geschreven staat. Want dit eerst geworden is, waar ik waarde komen en doof zijn, taupgevallend huis waarde opbuien. Dat vervallende wraak, waar ik opbuien en waarde herstellen. Dat al die eeuwige mensen den haren zeker mochten. Zegoor al die heiden, die nu mijn nomen genaamd worden, zegt de haar, die al dit deed, die van eeuwigheid wist wat hij doen wordt. Daarom word ik zeggen, wie zullen dat voor de heiden niet schwor maken, want die zich te God bekeren. Aber dat we aanschrijven, dat ze van alles zelf waag blijven, dat der jetzen dienst veranderenigd is, en van hoererie, en niet vlees eten van vee dat aufgewaardigd en niet uitgeblad is. Dan Moses haf van lang her en alle steden die gehoud, die aan predigden, en dat ze alles arbeid en ihre scholen vergelezen worden. Dan werden de apostel en de eldersten en de ganse gemeente door met en verstonen, dat ze van ihre ene manen wem wilden met Paul en Barnabas taup naar Antiochien te schicken. Ze wilden Judas, Barsabas genannt, en Silas, twee verste manen unsere Brüder. Dit is de brief den ze schreven. Wie de apostelen, eldersten, jene breder, aan de breder uit de heiden en Antiochien, Syrien en Cilicien, een groos aan je. Wil wie je heet hebben dat van de onzige, die we niet geschekt houden, een je gekomen zijn en je erge feet, en jene zeilen belastigd hebben, en je zaaien dat je je moeten besneden loten, en dat je zaads holen moeten, hab wie dort vor Gott an je seinen Taub zu kommen, an Mana zu wählen, mit unser liebe Brüder Barnabas und Paul Taub Hand zu schicken. Mana, die für unseren Herrn Jesus Christus seinen Namen erleben, ob Spell gesagt haben. Darum hab wie Judas und Silas geschickt, die je dort mit Wied besteht geworden, was wir geschrieben haben. Dann der Heilige Geist und wie sagen dort vor Gott an, je keine geratere Lust abzuleihen aus dit, was er nötig ist. Dat je van alles weg blijven, dat der jetzendienst veranreinigd is, en van hoererie, en niet dat vlees eten van afgeweidet vee, en niet bloed drinken. Want je door van weg blijven worden, doe je goed. We wensen je al het beste. Als deze mannen dan geschekt worden, kamen die nu aan Theochien, en roepten dat volk toop en geven aan den brief. Als ze den geleest houden, vrijde ze zich tot den ermutigenden troost, den die veranhoud. Judas en Silas zelfs, die ook profeten waren, spreken de broeder veel ermutigende weer toe, woordat ze gestoord worden. En als ze daar eerst een tijd lang geweest waren, gingen ze om vrede en preek en brachten de breiden er een groot naar die aangeschakt hadden. Silas aber geleefd, dat wordt goed zijn, want hij nog doorbleef. Paul en Barnabas bleven ook nog in Antiochien, waar zij en vele andere leden aan den Herrn zijn woord predigden. Dan om een paar deur zeid Paul te Barnabas, wel we nu teruggonen en in al die steden waar we den Herrn zijn woord gepredigd hebben, de breider bezeken en zijn woord aan jij. Barnabas bleef erop stonen dat ze Johannes Marcus metnemen willen. Paul bleef erop stonen dat ze niet weer metnemen willen die aan Verheer en Pamphylia verloten houdt en niet weer metgekomen wieder te arbeiden. Ze worden zich zo oneenig dat ze jeder ihren weg gingen. En Barnabas neemt Marcus met. En ze eilt naar Zypern, aber Paul wil zich Silas en verleidt ook. En de breider wensten aan den Herrn zijn genoeg. Hij ging door Syrien en Cilicië en stoort de gemeenten. Hij kwam naar Derbe en daar naar Lystra. Daar woont een jongen die heet Timotheus. Zijn moeder was een gelevende Joodje, maar zijn vader was een Griek. De breiden in Lystra en Iconium houden goed van hem te reden. Paul wil hem op zijn reis metnemen. Hij besneed hem om de Juden er te halen, dan en de jeend wisten ze alle dat zijn vader een Griek was. En als ze door de steden reisden, deelden ze aan door met wat de apostelen en ältesten in Jeruzalem besloten hadden. Doordat worden de gemeenten am geloven gestorkt en er het zool meer zich alle dag. Ze reisden dan door Frigien en Galatien, wil de Heilige Geest dat niet toeleid dat woord in Azië te predigen. Als ze in Bad Misien kamen, verzochten ze door Bethynië te reizen, maar Jezus zijn geest leidt dat niet toe. En zo reisden ze bij Misien voorbij en kamen naar Troas. Dan die nacht houdt Paul een verstelling dat een man van Macedonië bedend ver aan stond en zei, kom even naar Macedonië en help ons. Als hij deze verstelling naar Jezijnen houdt, verzocht hij voort naar Macedonië te komen, dan we nemen aan dat de Heer ons doorhand geroept houdt dat evangelium te predigen. Dan voer we van Troas los en voeren gelijk even naar Samothracien en kwamen nächsten dag naar Nicopolis. En van daar naar Philippi, een Romeinse kolonie en de jegend een van de verste steden in Macedonië. En daar bleven we meerdere deur. Om Sabbat gingen we buiten Stoutspoort aan water, waar de gewenige beet wordt. Daar zaten we aan stoel en reden met de vrouwen die zich daar verzamelden. Een vrouw die daar horchen deed, was Lydia, een godsverheerd vrouwmensch van Thyatira, die met rood blijvend zeig handelde. Der mögte haar dat hoort op dat ze daarop achten deed wat Paul zeed. Als ze in haar familie waren gedijpt worden, lood ze ons aan om huis te komen en zeed, waar je mij door verholen dat ik hem geloven om haar je komen zie, dan komt en blijft in mijn huis. En ze bemoest ons. Einen dag als we naar den plaats gingen te beden, traf we een schloven vrouwmensch die een voorzaaier geest houdt, en ihren Haaren der ihr Wahrsagen fehl einbracht. Dit Frühmensch kam Paul an uns heran und schrie, diese Männer sind den allerhöchsten Gott seiner Diener, die uns sagen, wo wir können selig worden. Dit deed sie einen Tag nom anderen, wat Paul door Eva so verdristlich war, dat hij sich umdreht und zu den Geist seht, ich gebete die an Jesus Christus seinen Namen, uit er erruite kommen. En plötzlich verleidt die Geist er. Ob aus ihre Haaren sagen, dat ihre Hoffnung auf ihr Wenst wahr wir, nehmen sie Paul und Silas und schlappten die auf dem Marktplatz für ihr Recht. Die brachten die für ihre Friedensrechte und sagten, dit sind jüdische Männer und bringen unsere Staud im Abruhr. Und was sie lehren, können wir nicht annehmen, auch nicht mitmerken, weil wir Römer sind. Dort Volk reiht sich ab, jeden anzugehen, an die Rechte befohlen an die Kleider vom Lief zu rieten und an zu verheben. Und als sie an Gott verkloppt hauden, schmeiten sie an in Gefängnis und befohlen den Wachmeister, an dort sicher zu holen. Und die, wie am dort befohlen wir, stoppt die im bannersten Gefängnis und schlot an der Feit im Klotzen an. Aber mitten in der Nacht beten Paulus und Silas und singen Lieder, Gott zu loben, und die andere Faust genommene Herden dort. Und plötzlich kam dort ein großes Erdbeben, dort hat Gefängnis mit ab dem Grund fortschattert. Plötzlich sprungen alle deren ab und allem fallen die Ketten auf. Der Gefängnis wachte wirklich ab. Und als er sagte, dass alle Gefängnis deren ab wären, greif hin um Schwert und wollte sich tot machen. Dann he doch die Faust genommen wurden alle ütgeräte seinen. Paul oberschräg uit vollem Hals, do die keinen Schaden an, da wie sind alle hier. Dann leit he sich ein Licht bringen, an Rande nennen en voll Paul en Silas zetternd uit Angst vor der Feit. He bracht an Rüt en seid, lewe Haaren, wat mot ek donen dat ek selig war. Sie seiden to am, je leib an den Haaren Jesus Christus, da warst du und deine Familie selig. Dann predigten sie den Haaren sein Wort, to am, auch all die Sinje und sein Hüs. Und kriegt dann der Nacht, wasch he an die Striemen auf, und fuhrt dort, leid he und seine Familie sich deipen. Und he nehm an, wie sich am Hüsen an, sah dann eten fair. Und he freit sich, dat he mit seine ganze Familie wird zum Glauben an Gott gekommen. Und als es erst da war, schickten die Friedensrechter Stolzdiener, den Wächter zu sein, dass er die Männer soll gehen lassen. Dann sah der Gefängniswächter zu Paul, die Friedensrechter haben Wort geschickt, dass du und Silas freie Leute sind, Gott im Frieden. Paul aber sagte an, sie haben uns unschuldige Römer öffentlich verheift und eingestoppt und rechnen uns nu am Geheimen los zu worden? Ob keinen Weg, nu lot an selbst kommen und uns hier erüt leiden. Und die Stolzdiener seh den Friedensrechter dort, und als sie hier denn dort Paul und Silas Römer wären, ward an Angst. Dann kämen sie in Prachern an erüt zu kommen, und bauten an, ihre Staud zu verloten. Dann gingen sie aus dem Gefängnis erüt, und gingen bei Lydia am Hüsen an. Und als sie die Brüder gesehnen und Mut zu gesprochen hatten, verleihte sie. Als sie auf ihrer Reise durch Amphipolis und Apollonia wären, kämen sie nach Thessalonich, dort wie eine Jüdischule. Und so als Paul dort gewarnt wird, ging Kebi an und red mit an drei Sabbaten aus der Schrift. Er lädt an die Schrift ut und möcht an dort klar, dass Jesus leiden und vom Tod abstehen muss. Und er sieht an, dass das Jesus, den er anpredigt, der Christus wird. Und welche von an Glauben und gesalte sich zu Paul und Silas. Und so auch ein großer Schauf gottesfärchige Griechen und viel von den vernehmsten Frühes. Aber die Stierkopje Juden wären aufjänstig und holten sich ein rumdriefschert Gesindel taub und brachten die Staud im Abruhr und sammelten sich vor Jasons in Hüs und versuchten an ein Rüt zu kriegen und vor dem Volk zu bringen. Aber als sie den nicht fungen, schlappten sie Jason und noch welche andere Brüder vor die Staudsverstohne und schrien, diese, die ihre ganze Welt Trubel gemerkt haben, sind auch nur uns gekommen, und Jason hafte bis sich abgenommen. Diese handeln alle gegen den Kaiser, sind gesagt, und sagen, du hast ein anderer König, den sie Jesus nahnen. Aus das Volk und die Staatsverstohne dort hierden, jefert unja an, ein grote Terchen anda. Und aus Jason erst voran, Gott gesagt haut, leite sie an Waragonen. Dann schickten die Brüder Paulen und Silas dann fuhrt die Nacht nach Berea. Als sie dort ankämen, gingen sie in die Jüdischule nähen. Die Menschen dort werden anständig aus der in Thessalonich. Die nehmen das Wort ganz wellig ab und forschten alle Tag eine Schrift, um zu sehen, auf das so wir aus sie sehen. Und dort kämen viel Juden zum Glauben und so auch viel vernehme griechische Frühes und Männer. Aus die Juden in Thessalonich hierden, dort Paul dort Gottes Wort auch in Berea predigt, kämen sie auch durchhand dort Volk abzuregen. Die Brüder schickten Paul und dann fuhrt weich bei auch mehr zu gehen, aber Silas und Timotheus bleiben in Berea. Die Männer, die mit Paul und Taub gingen, brachten an bei Athen und gingen dann trig, Silas und Timotheus zu sein, dass sie so schwind als möglich auch hankommen sollen. Während Paul in Athen nur anlührt, rät sein Geist sich ernam ab, als er sagt, wo die Staud voll aufjährter wir, und rät dann in ihre Schulen zu den Juden, und die gottesfärchen Griechen, en ook te allem die hij alle dag op marktplaats traf. Dan merken ze ook een van die epicurische en stoïcische filosofen even hier met aan te strijden. Einde zeiden ook, wat wel des blauwe moots aan zijn. Einde zeiden, dat zit zoals van hij ons nieuwe jetter ver te stalen heeft. Dat zeiden ze wil hij aan dat evangelium van Jezus predigt en zei dat de doden opstonden worden. Dan nemen ze Paulen en brachten hem op een rechtsplaats en vroegen hem of zij ook weten kunnen wat deze nieuwe leer weer van die hij reed. Dan wie heren wordt ganz vreemdet van die, daarom wel wie hier weten wat dat meent. Dan al die Athena en de uitlander die daar weeren, doen nus leven als van nieuwe dingen reden, oder wat niet heren. Dan stond Paul midden op een rechtsplaats op en zei, je mannen van Athene, ik zei dat je nu alle zieden haan zeer religieus zijn aan de jetter verrichten. Dan als ik hier aan ging en mij de steden bezag wo je aanbeden, zag ik een altaar op den geschreven stond, to den onbekaunden God. Nu merk ik je met den God bekaund, den je aanbeden en ober nicht kanen. De God die de welt en alles wat er binnen is geschaffen haft, as haar over himmel en eed, en woont niet in tempels, die met de hang gebuut zijn. En hij wordt ook niet van mensen hang bediend, als van hem erin wat veelt, dan hij zelfs jeft alle mensen, leven en odem, en al het andere. En hij heeft dat zo geschaffen dat alle velken op eed van een mens stammen, en over de ganse welt wonen zullen, en heeft er het tijd gezet en bestemd, waar ze wonen zullen. Dit deed hij doorop dat ze nu aan zeker zullen en aan womijlich während ze om zich grepen, feilden en vongen. En hij is werkelijk van ons allen niet wiet af. Dan dat we leven, ons bewegen en überhaupt door zijn, is alles en aan. Zoals een van jene dichter gezegd hebben, wie zijn ook zijn kinder. Wanneer we van God stammen, zullen we ook niet denken dat de Godheid met gold, zilver en steenbeelden te vergelijken is. Die durch Menschenkunst en Gedanken gebuut zijn. Gott heeft de tijd zwoerst over zijnen, als ze hem niet kenden, nu aber gebet hij alle mensen alle wegen zich te bekeren. Dan hij heeft een dag bestemd, an den hij de welt met gerechtigheid rechten wil, durch een man, den hij daartoe gewählt heeft. En dat heeft hij doordurch sicher gesteld, dat hij hem vom dood opwürgt. Als sie doch von hier, denn dort die Todes abstohlen wurden, hauten einige ihren Spott dort, Eva. Andere aber sehen, wie wollen die noch mehrmal davon reden hören. Und so ging Paul von an weg. Da werden aber doch welche Männer, die am Anhangen und zum Glauben kämen. Einer von denen wir Dionysius, einer aus dem Gerechtsrat, auch Damaris, eine Frau, und noch manche andere. Nu dit verleid Paul Athene en keem naar Korinth. Daar traf hij Aquila, een Jood van Pontus, die kort met zijn vrouw Priscilla Taub van Italië komen weer, wil Claudius de Juden van Rome weggeschickt houd. En daar keem Paul aan. En wil hij, zoals als die ook, een zeltmerker weer, bleef hij door een arbeid met aan Taub. En om Sabbat ging hij Emma en ihre scholen en proefde Juden ook de Griechen te bereden. Als Silas en Timotheus van Macedonien gekomen waren, vond Paul aan zich ganz en goor hand te geven de Juden dat te bewijzen dat Jezus de Christus is. Maar als ze jegen aan waren en lasterden, schedderde hij zich den stof van de kleider en zei, jun bloed wordt over jou en jene kinder komen. Ik zie rein en go van nu aan naar de heiden. Dan ging Paul van door weg en ging bij Titius, Justus en een Gottesvarchen man am huizen en dat voert dat nergste aan een schoel stond. Crispus, de schoelverstoner, en zijn ganze familie leefden aan den haren. En veel van de Korinther, als zij hierden, leefden en leidden zich diepen. Eine nacht zei de haar te Paul en een gezegd, Verch die nicht. Houl aan te predien en loot die nicht stel mögen. Dan ik zie met die. En da zal ze keiner wören die Schoden aan te donen, dan ik heb veel mensen in deze stad. Dan bleef hij door 18 Monat en leed aan dat Gottes woord. aus Gallio, Landesverwalter über Achaia wir, stünden die Jüde sich taub und brachten Paul verjerecht und sehen, dies Mann berät die Menschen, Gott auf ne Orte anzubeten, die jenen dort gesagt ist. Aus Paul gerod reid wir zu reden, seht Gallio zu den Juden, lebe Juden, was ich dort um ein grotes Anrecht oder Verbrechen handelt, würde ich wellig sein, nur Jüte horchen. Aber wenn sich dort um eine Streitfrage über Wied und Nomes und Jün irgend Gesatz handelt, dann weht ihr selbst damit. Denn ich will über so ein Ding nicht rechter sein. Und er jüch an uit dem Rechthus. Dann kriegen all die Griechen, so steines den Schulfest ohne zu holen, und verheiften an für den Rechterstuhl. Aber Gallio mögt sich nicht darüber. Paul bleibt dann noch eine längere Zeit in Korinth. Dann aber verleiht er die Breda und segelt mit Priscilla und Aquila taub eben nach Syrien. Und Kenkrea leiht er sich die Haare aufschneiden, dann er hat den Versprechen gemerkt. Und er kam nach Ephesus und leiht die da. Er aber ging in der Schule und dann und red mit den Juden. Sie baden am dann, dass er noch länger bei ihm bleiben soll. Er aber ging darauf nicht an, aber nehm Aufscheid von an und sehen, ich muss unbedingt in Jerusalem auf dem Fast sein. Aber ich war, wenn Gott dazu will, war der Trick kommen. Und er kam nach Caesarea und reist die Gemeinde und reist auf nach Antiochien. Er bleib dort dann eine Zeit lang und reist dann wieder und ging durch dem galatischen Land von einer Stadt nach der anderen und so auch durch Phrygien und stärkt all die Jünger. Inzwischen wie Apollos und Jude von Alexander nach Ephesus gekommen. Dort wie ein gleicher Redner, der mit der Schrift gut bekannt wird. Dies Mann wie über den Herrn sein Weg richtig belehrt worden, und red und lehrt mit großer Begeisterung vom Herrn, wann er auch mal bloß mit der Hand sein Deppen bekannt wird. Dieser fängt ganz früh an, in der Schule zu predigen. Aus Priscilla und Aquila am Herden nehmen sie am Besicken an und leiden am Gott sein Weg noch gründlicher üt. Aus Apollos no Achaia reisen wohl, schreiben die Brüder Hahn und ermunden die Jünger, dass sie am abnehmen sollen. Und als er Hahn käm, halb er die sehr viel, die durch Not zum Glauben gekommen wären. Und er mögt die Juden dort für alle Menschen aus der Schrift klar, dass Jesus der Christus ist. Aus Apollos und Korinth via reist Paul durch die andere Hochländer und kam nach Ephesus. Dort traf er welche Jünger und frug an, kriege ich den Heiligen Geist, als sie zum Glauben kämen? Sie sagten, nee, wir haben noch niemals gehört, dass du ein Heiliger Geist ist. Dann sagten sie zu an, worauf wird ihr dann gedaubt? Sie sagten, ob ihr Hand sie gedaubt. Paul sagte, ihr Hand sie gedaubt, wir ein Daupen dort, dass sie sich bekehren sollen. Damit sagt er zu den Menschen, dass sie an den leben sollen, die nur arm kommen wollen. Dort ist an Jesus Christus. Als sie dort hierden, leiten sie sich an den Herrn Jesus seinen Namen deipen. Und als Paul an die Hänge abgeleicht hat, kam der Heilige Geist über an, und sie reden in Tungen und prophezeiten. Sie werden alle taub 12 Mauen. Er ging über eine Schule nennen und predigt 3 Monate frie erruht, und lehrt und red dringend mit an vom Gottesreich. Aber aus welche sich verhorden und nicht leben wollen, und für das Volk schlachtet über den Weg reden deiden, verleiht Paul an, und nimmt die Jünger mit sich und red alle Tag zu an, und Tyrannus in der Schule. Und dit hält 2 Jahre an, so dat alle, die in Asien wohnten, den Herrn sind Wort Hirden, beide die Juden und die Griechen. Gott deed durch Paul und büte je wenige Wunder, so dort waren sie Schnäppeldeker und Schaldeker, die Paul gebrückt haut, nur die Kranke brachten, wurden die gesund und die böse Geister verleiten an. Einige Juden, die herum gingen und böse Geister uitdreven, proofden auch den Herrn Jesus die Nomen über die zu brücken, die der böse Geister hauten, und sehen, wie beschwere jü, wie den Jesus den Paul predigt. Dort wären den hohen Priester Skeva seine 7 Sehens, die dort deiden. Der böse Geist seht zu an, Jesus kann ich, und ich weiß, wer Paul ist, aber wer sei je? Und der Mensch, an den der böse Geist wie sprung ab, an und ab, und krieg an alle Ohne, sodass sie nöchtig und blodrig in dem Haus flühen. Als die Juden und Griechen, die in Ephesus wohnten, das zu hören kriegen, überkam an allen erfahrig. Und den Herrn Jesus sie nomen, ward sehr hoch geholen. Dann kamen auch viele, die zum Glauben gekommen wären und bekannten, und kamen damit vor den Tag, was sie getrieben hatten. Und viele, die sich mit Zauberkraft aufgejäft hatten, brachten ihre Zauberbeker taub und verbrannten die vor allem zu seinen und rechneten ut, dass die 50.000 an Geld wert wären. Auf diesen Weg verspreidet wurd sich weit und nahm die Eberhand. Aus dit alle geworden wären, nahm Paul sich am Geist fair, durch Mazedonien und Achaia zu gehen und dann nach Jerusalem zu reisen, und seht, wenn ich da erst gewahrt sehe, muss ich auch noch seinen nach Rom zu kommen. Und so schickt er Timotheus und Erastus zwei von seinen Diener in Mazedonien nennen, aber er selbst bleib noch eine Zeit lang in Asien. Ungefähr um die Zeit gibt es eine große Abregung über den Weg. Da wird Demetrius, der selber Schmidt, dem ihr kleine, selberne Diana-Tempelkes, und bracht die Hand auch bei der großen Gewinst an. Er ruft die Taub und auch die Arbeiter, die eine ähnliche Beschäftigung hauden und seht, liebe Männer, je weten, dass wir durch diesen Handel eine gute Endung haben. Dann hier und seh je, dass es nicht bloß in Ephesus, aber fast in ganz Asien ist, dass dies Paul den Menschen überredet, dass sie auffallen. Er sagt, Menschen hängen, kennen keinen Gott mögen. Darum ist nicht bloß dies Handel in Gefahr in den Grund zu gehen, aber dort sogar die große Jettin Diana, ihr Tempel, wird veracht worden, und dort sie ihr Ansehen verlieren wird. Die alle Mauern in Asien an die ganze Welt anbeten deit. Und als sie das hier, dann red sich in allem de Wut, und sie schrien, groß als Eifeiser ihre Diana. So wie an die ganze Staud an derchen Ander, und als sie Gaius und Aristarchus uit Mazedonien Paul seine Mitreisende Faust genommen hauden, morachte sie alle zu Glück am Theater ernähren. Als Paul dann für die Menschen gehen will, leite seine Jünger dort nicht tau. Auch einige von den Fürsten in Asien, Paul seine gute Freund, schickt den Herrn und leiten am sein, dass er sich nicht soll am Theater sein lassen. Einige Menschen schrieget einerlei, und die andere wird andere. Die taubgekommene Viren in so ein Wehr war, dass die meisten nicht wüssten, worum sie da wären. Und sie tragen Alexander, den die Juden fährgeschoben hauden, mit dem Volk erhöht. Alexander probt das Volk, durch seine Handbewegung stellt zu machen und will sich verteidigen. Aber als sie antworten, dass er ein Jüd wäre, schrie sie allertäglich 2 Stunden ein, groß ist die Epheser ihre Diana. Aus der Staatskanzler dort Volk ihr Stell haut, seht, hey, je Männer von Ephesus. Wo ist ein Mensch, der doch nicht weit, dort die Stadt Ephesus, die Tempelwächter für die große Jettin Diana ist, und auch über die Figur, die vom Himmel fall. Und weil du nicht jähen zu reden ist, soll je Stell senden, an nüscht unbedachtet daunen. Denn je haben diese Menschen hergebracht, die nicht Tempelreiber, auch nicht Lasterer über jene Jettin sind. Wann dann nu Demetrius und die Handarbeiter, die auf seine Seite sind, ne klagt jen am haben, dort gerecht es doa, und doa sind doch rechter, lot sich doa unjeren ander verklören. Wann je noch irgendwout andert abzubringen haben, dort mot dann eine ordentliche Volksversammlung geschlicht worden. Dann wie sind denn gefordert, wie wir in den verdörrschen Abruhr kennen verklört worden, dann doch licht keine Sache fair, womit wir uns vor diesen Abruhr entschuldigen können. Und als sie das gesagt haben, leidt die Versammlung gehen. Und als die Abruhr eben wie, ruft Paul die Jünger nach sich, sprüch ein Motto, ein Segen an, und geeft sich auf eine Reise nach Mazedonien. Und als sie durch diese Länder gereist wie, und an dort mit viel wie ein Motto gesprochen hat, kam er nach Griechenland und blieb dort 3 Monate. Als die Juden am Anfang noch zu stehen, gerade als er reit wäre, nach Syrien zu reisen, ward er sich einig, zurück nach Mazedonien zu gehen. Und mit ihm nach Asien reisten Sopater von Berea, Aristarchus und Sekundus von Thessalonich, Gaius und Timotheus von Derbe, Antiochus en Trophimus van Asien. Deze mannen gingen voorop en luurden naar ons en Troas. Maar wij zeilden voort naar oosten en kwamen om 5 deur bij aan en Troas aan, waar wij 7 deur bleven. Als de jongen den eerste dag aan een werktopje komen werden, dat brood te breken, en wil Paul de nächste dag reken wieder te reizen, reed hij wat midden in de nacht. Daar waren veel lampen in de bovenstof, waar ze topje komen weeren. En Eutychus, een jonge man, zat in venster en wil Paul zo lang reed, wie hij faust ingeslopen. En während hij zijn faust sleep, valt hij van dreden stok erop en wordt dood opgehoven. Paul ging erop en leed zich op den mannen op en voet hem om. En zei, ze zullen geen jammerieren aanstalen, dan zijn zeil weer nog een arm. Dan ging hij wat er terug op, brukt het brood en oud. En als hij gereed houdt, wat het Samarius dag wordt, ging hij wieder. De mensen nemen den jongen mannen huis en dat weer voor aan een grote troost. Wij gingen voorop naar Schep en voeren naar Azos om Paul door en op te nemen, zoals hij dat besteld had, dan hij weer door te voet gaan gegaan. Als wij hem in Azos treffen, nemen wij hem met en kwamen bij Mytilene. Dan zeilen wij vandoor weg en kwamen next een dag bij Chios, en dan den dag doorop voeren we even Samos en bleven in Trogelion. En kwamen dan de nächste dag nomen leid. Dan Paul had zich vergenomen bij Ephesus voorbij te voeren, dat hij niet nog in Aziën tijd toebrengen moest. Dan hij spoot zich daarop, wanneer het meelig weer, te Pinksten in Jeruzalem te zenden. Maar van me leid, schickt hij naar Ephesus en leidt de ältesten van de gemeente vorderen. Als hij aan kwamen, zei hij toe aan, je weten wo ik van eerste dag aan bij u in Aziën emmer geleefd heb, en wo ik den haren en alle deemoed on je veel tronen gedeind heb. Wan ik van de juden, die mij noogstonen, ook zeer op een proef gesteld word. En je weten ook dat ik bij predien nus teruggeholen heb, dat u tom nutzen komen kon. Ik heb u in een verzamelingen geleerd, en zie ook van een huis naar anderen gegonen. Ik heb beid juden en grieken, dat woorden en feer holen dat ze zich te God bekeren en aan onze Heren Jezus geleven zullen. En nu ga ik van Geest gedreven naar Jeruzalem en weet niet wat door met mij passeren wordt. Ik weet bloos dat de Heilige Geest mij warnt dat ik in alle steden door met rekenen kan dat ik wil lieden moeten en faust genomen worden. Maar dat bouwt mij alle niet. En mij is mijn eigen leven ook niet te dier. Om mijn weg met vrede te eng te ranen, en den dienst te verrichten, den de Heer Jezus mij opgelegd heeft, en dat is voor dat evangelium van God zijn genood en te stonen. En ik weet nu bestemd dat al die mank die ik dat Gottes Rijk gepredigd heb, die worden mij niet waarder zijn. Daarom zeg ik u dat vandaar ganz klar, dat ik aan keinem mens zijn bloed schuldig zie, dan ik heb mij niet je schuut, je alles te zeggen wat God hem zijn houdt. Dan werkt over jezelf en ook over de Heer, over die de Heilige Geest je als opzichter gesteld heeft, en hoort over God zijn gemeente te zijn, die hij zich met zijn eigen zin zijn bloed gekocht heeft. Ik weet dat wanneer ik eerst woord weg zijn, worden riet in de wild van u komen, die de Heer niet verschonen worden. Daar worden ze gewoon van jene eigen mensen in je opstonen, die de waarheid verdraaien worden, om aanhanger voor zich te krijgen. Daarom ziet waken en denkt eraan, dat ik je alle 3 jaar dag en nacht met tronen vermoond heb. En nu even geef ik je aan God en zijn genoden woord, dat je opbuien en met al die toop die je heiligd worden, een oorfgoed geven kan. Ik heb keinem zijn zelver, gold of kleider verlangt. Je weet zelfs dat deze mijn hang mij dat ingebracht hebben wat ik van mijzelf brok en ook voor die met mij waren. En in allem wat ik deed, bewijs ik u dat wij dergem schwoor arbeiden, die zwakke met helpen moesten. an daran denken, dat Jesus seid, jeven wir selja aus nehmen. An aus hei dit gesagt haut, kneid hei sich mit an aller Taub dol en bed, an sie hielden aller Taub en foten arm om en kusten arm, en wort an om trürichten mög, wie dat Paul gesagt haut, dat sie arm nicht mehr seine wurden. An sie jingen
1: mit num scherp.
0: Aus wie uns von an losgeräten hauden und auf dem Schab wären, fuhr wie glick eben no Kass. An den nächsten Tag no Rodes, an von da no Patara. An wie wir da ein Schab fungen, dort no Phönizien fuhr, stieh wie nen en fuhren Hahn. Aus wie Zypern gesehnen hauden, fuhr wie dort an a siedne Count vorbei und fuhren no Syrien und kämen no Tieres, und da soll dort Schab de Wohr aufloden. An aus wie door jinger fungen, bleib wie door sieben dör. Die seden Paul durch den Geist, dat hei nicht nur Jerusalem gohne soll. Aus unser Tiet door ewe wir verleit wie en jingen unsen Weg, an die kämen uns alle mit frühes en kinge Taub heran, bot wie utestaut wären. An door kneid wie uns am ewe dol en beden. Aus wie van en aun der Aufschät genommen hauden, steh wie ab dem Schab an sie jingen trägne Hüs. Wir reisten von Tieres wieder an kämen no Ptolemäus. An reisten die Breider an bleiben an Dach bian. Den nächsten Tag verleit wie, de wie mit Paul wären, an kämen no Caesarea. An jingen dort bi den Evangelisten Philipp am Hüsen an, de einer von de sieben wir. De haut feier unbefriede Dach, da de die Gov hauten zu prophezeien. An aus wie dort ist, mehrere dort wären, kam Agabus, ein Prophet von Judäa, dohan. Die nehmen Paul und seinen Gott vom Lief und bunk sich dort mit der Hang und der Feit und seht, der Heilige Geist sagt, so wurden die Juden in Jerusalem den Irgendämer zu diesem Gott bingen und der Heiden eine Hang geben. Aus wie dort hier den Prachat wie, auch die anderen, die dort wären, dort hei nicht soll nur Jerusalem gehen. Dann seht Paul, Worum hiel je hier? An breke mi dat hort. Ek sie reid mi nicht mau in Jerusalem bingen zu loten, aber auch vor Jesus seine Nomen zu sterben. Aber aus Paul sich nicht über reden leid, leid wie am tofred und seden, do so aus der Haar dort wel. An am ein paar Dörr packt wie taub und reiste no Jerusalem. Doi kämen walke jinger von Caesarea mit, die brachten uns nun Minas in sein Hüs. Wo wir bleiben sollen. Die Mauern wir von Zypern, und wir dort einer von den ersten Jünger. Und als wir nach Jerusalem kämen, nehmen die Brüder uns mit Freuden ab. Den nächsten Tag ging Paul mit uns alle Taub nach Jerusalem, wo all die Ältesten auch hin kämen. Und als Paul an begreist hat, vertalt er an umständig, was der Herr durch sein Amt manche Heiden gedonen hat. Aus sie dort hier, denn lobte sie den Haaren. Sie sehen ober zu arm, kicke mal, Bruder, wo viel düsende Juden zum Glauben gekommen sind, die aber ewig vor das Gesatz entstohnen. Die erst dort gesagt worden, dort die Juden, die manche Heiden wohnen, Licht von Moses aufzufallen, und an gesagt, dass sie ihre Kinge nicht sollen beschnieden, und sich auch nicht mehr nur ihren Moden rechten. Wart dann nü. Das Volk muss sich unbedingt versammeln, und die wollen dort sicher hören, dort du hergekommen bist. Dann tun nu wat wie die sagen. Wir haben hier vier Männer, die ein Versprechen auf sich genommen haben. Nimm die und geh mit an Taub durch ihre Reinigungszeremonien und betol die Ankosten, dass sie sich können de Haar aufschneiden loten. Dann wollen alle Menschen sehen, dass das nicht die Wahrheit ist, was sie von dir vertalen, aber dass du selbst so lebst, als das Gesetz verlangt. Aber die Heiden, die zum Glauben gekommen sind, haben wie geschrieben, dass sie sich auch nicht so weit holen brücken. Aber dass sie nicht jetzen Opfer, nicht Blut und nicht Fleisch von einem aufgeweideten Beist essen und sich nicht mit Hurerie aufgeben. Den nächsten Tag nahm Paul die Männer und heiligt sich mit einem Taub. Dann ging er am Tempel an und sah an, wann er ihre Reinigungsdörr wurden übersehen. en dat dan van jede einem wordt en op van je gebracht worden. En als de zeven deur meest even waren, zagen de Juden van Azië aan hem tempel. Zij hetsten dat volk aan en kregen hem te houden en schreeuwen: Je Israëlitische mannen, halt! Dit is de man die alle mensen alle wegen leert jegen dat je zaad in deze heilige stad te zenden. En nog meer, hij heeft Grieken am tempel aan hen gebracht en daarmee deze heilige stad verunreinigd. Dan ze houden am verheer met Trophimus, den Epheser toop in de stad gezeinen en moet moesten dat Paul den woord am tempel aan hen genomen hebben. De ganze stad weer am werwoer en randen toop, kregen Paul te holen en slaapten hem uit de tempel eruit en merken plaatselijk de deren touw. Als ze hem verzochten dood te merken, kreeg de soldaten officier te horen dat gans Jeruzalem hem oproer weer. Hij neemt plaatselijk soldaten en officieren en ran door mank. Als ze de officieren en de soldaten zagen, hielden ze op Paul te slonen. Als de officier hand kwam, neem hij Paul en bevol hem met twee keren te bingen. En vroeg hem waar hij weer en wat hij gedaan had. En in een val schreef einer zo en einer zo. En als hij onder al den rommeldijs niet kunnen uitvingen wat er werkelijk weer, bevol hij Paul en de baraken aan hen te brengen. Als Paul bij opgestopen kwam, werd dat Turkel zo tyrannisch dat de soldaten hem drogen moesten. Daar kwam veel volk heen en schreeuwen: brengt hem wat ziet. En als hij Paul en de baraken aan hen leiden wollen, vroeg hij den officier of hij te hem reden kon. Hij vroeg hem of hij Griekisch reden kon. Best du niet de Egypter, die een stootje trig en oproer aanstaald en 4000 merder halbst en de wildnis aan hen te komen? Paul zei: ik zie een Jude van Tarsus en Cilicien. En berger uit nicht mal een einfacher stout. Daarom bed ik die, laat mij door de mensen reden. En als hij de vrijheid houdt, stieg hij op een stopen en geeft dat volk met de hand en de aandiening, dat ze zullen stel zijn. En als het is ganz stel weer, vonk hij aan op Hebreeën toe aan te reden en zeed: Je mannen, leve breder en voorders, harte mal, ik wil mij voor u verteidigen. En als ze heden dat hij op Hebreeuws toe aanreed, worden ze nog steller. Dan zegt hij: ik zie een Jude, zie een Tarsus en Cilicien geboren, zie ober in deze stad bij Gamaliel zijn feit opgewassen, en je neef noem vorderlichen gezaads beleerd worden, en weer ivrig om God zijn zaag groter als je van deur zijn. Ik heb deze weg wat hem dood nog gestonen, heb mannen en vrouwen vast genomen, je bongenen en je stap. Dort kon de hoge priester en de ganse rood mij er jo geven. Ik kreeg van aan ook brief aan de breide en Damascus, en ik ging aan om ze goed die door wonen met keden te bingen en naar Jeruzalem te nemen om door je stroof te worden. Als ik op mijn reis dan jegenmiddag noorden naar Damascus kwam, scheen plaatselijk aan mij een groot licht van hemel. En ik val op eer en heer een stem te mij zeien: Saul, Saul, waarom vervalst u mij? Daarop antwoord ik aan haar: wer bist u? Hij zei: ik zie Jezus van Nazareth, den du vervalst. En die daar met mij waren, zagen dat licht en verschrokken, maar ze heerden dem zijn stem niet die daar reed. Dan zei ik haar: wat zal ik doen? De haar zei te mij: sto op en go naar Damascus, daar wordt die alles gezegd worden wat voor die voor zijnen is. Wil dat klare licht mij de uren verblend houdt, dat ik niet zijnen kon, leiden die mij aan de hand, die met mij waren, en zo kwam ik naar Damascus. Daar weer Ananias, noem je zaad en Godesverkje man die van al de Juden die daar woonden, en goudet je tekenis houdt. Die kwam bij mij stonen en zeid: broeder Saul, kijk hem al op. Krijg dan kon ik zeinen en zag hem. Dan zeid hij: onze vorderse God heeft zich die gewild, zijnen wellen te weten, en den gerachten te zijnen, en weet uit zijn muil te heren. Du sollst alle Menschen je Zeugnis davon geben, was du gehört und gesehen hast. Und nun, was löst du da nun? Lass die Deipen und die Sünden aufforschen, während du seine Namen anrufst. Als ich träg in Jerusalem am Tempel wie ein Bet, wie ich mit einmal büte mich selbst und sag den Haaren

Säken. Dat folk horcht no Paul, wat hij dit zeed, aber dann schrie ze los en zeiden, waag met zonen van de eed, die as het nicht weet dat hij leeft. Dann werden ze schreien en zich de kleider van lief reiten en stof in de lucht schmeiten, befol de commandant am en de baraken aan hen te brengen. Daar zullen ze aan prielen en uitvreugen, dat hij uitvinden kon, waarom die mensen zo even aan schreeuwen. Als zij aan met reimes bongen, zeed Paul tot den bovensten, die daar bestond, is dat je zaadslich recht een reimischen man te prielen, die niet veroordeeld is? Als de bovensten dat hier, jinkt die en zeed tot den commandanten, zeed die ver wat u deist, dis man is een reimer. Dan kwam de commandant en zeed, zei me, best u een reimer? Hij zeed, jo. Dan zei de commandant, ik heb van mijn bergerecht een hoogen prijs getold. En Paul zei, ik heb ze als een berger geboren. Dan gingen die voort weg die hem uitvragen zullen. De commandant zelfs vergt zich zei, als hij antwoordt dat Paul, den hij had bingeloten, een Rijmerse berger weer. Wil de commandant eerst genijf uitvingen wel met de juden Paulen beschuldigen, leidt hij hem vrij. Dann fordert hij de hoge priester en den ganzen hohen rood taub, en dan moest Paul komen veranstonen. Dan kijkt Paul de roodslied ernst aan en zegt, Mannen, lieve breder, ik heb wat van de dag met een godet gewissen ver God geleefd. En dan bevol de hoge priester Ananias Day, die arm bestonden, Paul een eind op het muil te hebben. Dan zegt Paul te arm, God wordt die eind hebben, die aan je witte woont. Du setzt hier mien om je zaad no te rechten, en befeelst du mij jegen dat je zaad te schlonen? En die door met bestonden zeden, schalst du ewer God zien een hohen priester? Dan zegt Paul, breder, ik wist niet dat hij de hohen priester weer. Dan daar staat geschreven, jegen een regeringsbeamten en volk, zoust du niet schlacht het reden. Aber als Paul moog dat door de half Pharisäer en de half Sadduzäer weeren, schreeg hij toe de roodslied, Mannen en breder, ik zie een Pharisäer en een Pharisäers zijn. En ik zie daarom verkleurd, wie ik op dat hoop dat de doden opstonden worden. En als hij dat zeed, geeft het een oproer tussen de Pharisäer en Sadduzäer, en de verzameling deelt zich. Dan de Sadduzäer zeiden, dat geeft geen opstonden van dood, ook niet engel, ook niet geester. De Pharisäer overleven dat aula. Dan geeft het een luidet geschrecht, en de schriftgeleerden, die aan de Pharisäer erzien waren, draaiden de andere jeen aan en zeiden, wie vingen aan deze mens nust slachtet? En wanneer een geist of een engel te hem gereed haft, dan willen we niet tegen God strijden. En als het derg de oneenigheid een grote oproer geeft, vergt de commandant dat ze Paul een stekker rieten worden. Dan bevol hij de soldaten aan te gonen, en Paul door met gewalt weg te nemen en in de baraken aan te brengen. Over de komende nacht stond de haar bij arm en zeed, zie je troost, Paul, zoals du aan Jeruzalem familietekenissen geeft haast, zo moet du ook aan Rome familietekenissen geven. En als het eerst dag wordt, stonden zich waaltje van de Juden taub en verbongen zich met een schwoer dat ze niet eten of drinken worden, wat ze Paul worden doodgemerkt hebben. Er waren meer als 40 die zich hier en weer eenig geworden. Die kwamen naar de hoge priester en ältesten en zeiden, wie hebben ons hard verschworen dat we niet eten worden wat we Paul doodgemerkt hebben. Daarom gaat Jim met de roodslied taub naar den commandant en houdt daarom aan dat ze Paul morgen herbrengen zullen en ze doen als wanneer je meer van hem weten mochten. Wie aber sind reid am dood te melken, eie heid wat door komen woord. Aber als Paul zine zesde erzeen hied, wat deze plonden te donen, jink hij en de baraken en zeet Paul en dood. Dan roept Paul een van de soldaten verstonen en zeet te arm, neemt deze jongen man no den commandant, die haft den wat te zeien. En hij neemt arm no den commandant, de soldaten verstonen zeet, Paul, de Faustgenomener, leidt mij komen om deze jonge man naar die te nemen. Die heeft die wat te zeggen.
Dann nehm de Kommandant arm an a Hand und ging mit arm allein.

land, en ik bloos onze zenden op alle menschen ere. Want wie Gott zijn geboten holen, kan wie doordacht zeker weten dat wie arm kanen. Wer da sagt, dat hij Gott kant en ob nicht zijn geboten hält, is een leener en an dem is de waarheid niet. Wer dat ober met zijn woord je neif neemt, bij dem is de leef to Gott vollkommen geworden. Doordacht wo wie zijnen dat wie met arm verbungen zijn en arm ongeheeren. Wer da bekannt, en Christus zu sennen, soll auch so wandeln, als Christus gewandelt haft. Liebe Freund, wat ich ju nu schrieb, is nicht ein neues Gebot. Dat is ein oldes Gebot, dat je van Anfang an gehört haben. Dat oldes Gebot is dat Wort, dat je gehört haben. En doch schrieb ich ju ein neues Gebot, dat en ju ook een arm war is. Weil die Düsternis verschwingt en dat ware Licht anfangt zu schienen. Wer da sagt, dat hij am Licht is, ob er seinen Bruder haust, die is nog am Düsteren. Wer seinen Bruder goed is, leeft am Licht, en dem is keine Ursache, am te Fall zu bringen. Aber wer seinen Bruder haust, is am Düsteren, en leeft ook am Düsteren, en weet nicht, wo hij haan geht, weil die Düsternis am de Ogen verblend haft. Lieve Kinder, dit schrieb ik ju, weil ju an Jesus Christus, seinen Namen, die Sünden vergeeft sind. Ik schrijf je vorders, wil je den kennen die van Anfang gewaast is. En je jonge mannen schrijf ik, wil je den kampf gegen den Satan gewonnen hebben. En je kinder schrijf ik, wil je den vorder kennen. En nu zei ik te je vorders, die je den kennen die van Anfang gewaast is. En te je jonge mannen, die je sterk zijn en God zijn woord omhoorten hebben. En den kampf gegen Satan gewonnen hebben. Je zullen niet meer een leef van deze wereld hebben. En wat die je te beden heeft. Dan wer die wereld en ere last nog jaren heeft, heeft niet een werkelijke leef van God den Vader. Dan alles wat in deze wereld is, ogenlast, vleesjeslast en een hoogvorend leven, stamt niet van Vader. Dat is uit deze wereld. Deze wereld wordt met ere last taub vergonen, aber wer door deit wat God hebben wil, wordt eeuwig blijven. Kinder, die laatste stund is hier, en je habe gehört, dat die Antichrist komen wordt. Da sind nu al veel Antichristen gekomen. Daarom weet wie dat die laatste tijd hier is. Die sind uit onze Märde uitgegonen, aber die wären nicht van ons. Wann die van de onze je gewaast wären, wären ze bij ons gebleven, aber die jingen uit dat het te zijn weer, dat ze nicht van de onze je wären. Aber über jou ist der Heilige Geist gekommen und je weten die Wahrheit. Ich schrieb an jou nicht darum, dass je die Wahrheit nicht weten. Aber will je die Wahrheit weten und zwischen Wahrheit und Lehre ist unterscheiden können. Und wer ist ein Lehrer, wenn es nicht der ist, der durch je sagt, dass Jesus nicht der Christus ist? Wer den Vater und den Sehen nicht anerkannt, ist der Antichrist. Wer den Sehen nicht anerkannt, haft auch nicht den Vater. Wer bei Christus Gott seinen Sehen haft, haft auch Gott den Vater. Holt dort am Glauben faust, wat je von Anfang gehört haben. Wann dort bei je bliebe Wort, wat je von Anfang gehört haben, da wo je auch mit Gott den Vater und mit seinen Sehen und Gemeinschaft blieben. Und wat he uns versprochen haft, ist dort ewige Leben. Dit hab ik je von de geschreven, die je verfeeren wollen. Aber je haben den Heiligen Geist gekregen, en die leeft in je. En je haben dort nicht nodig, dat je irgendwer beleren moet, wat er recht is. De Geist is Wahrheit, en een arm is nicht falschet. En zo als hij je gesagt heeft, je moeten in Christus leven en bij arm blijven. Lieve Kinder, dan blijft nu ook een arm, dat je nicht moeten terugstonen en te schande worden. Aber je vrije worden, arm te zijn wann hij komen wordt. Wil je weten dat God je recht is, weet je ook dat God zijn kinder zijn die door recht doen. Zeet wat de Vader ons van een leven bewezen heeft dat wie God zijn kinder genaamd worden. En wie zijn dat werkelijk? De wereld kent ons niet, wil ze arm niet kent. Lieve vriend, wie zijn nu al God zijn kinder? Dat is aber nog niet voor een dag gekomen wat we nu hier zijn worden. Wie weten aber wann hij komen wordt? Daar waar we zo zijn als hij is, dan wie zullen arm zo zijn als hij is. En wer zijn hoopning op Christus zaad, wordt zich reinigen, zoals hij ook rein is. Wer da zindig, verschuldigt zich tegen God zijn gezaad.
dann alle Sünden waren